24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels.

Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels.

Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels.

Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de lokale politie. Bij het Old West End Festival, waar het gebeurde, waren op dat moment veel bezoekers aanwezig. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar één of meerdere verdachten. Het motief is nog onbekend. Omwonenden en bezoekers worden opgeroepen het gebied te mijden. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die het land als terroristen beschouwden. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee in het Arnhemse Gelredoom gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek en had weinig interactie met het publiek. Aan het optreden ging een discussie vooraf vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken van Yee. Buiten het stadion werd gedemonstreerd, maar binnen verliep de avond rustig. Het publiek zong massaal mee. Morgen staat een tweede optreden gepland. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. Die zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Volgens reddingsorganisatie SAR Nederland was het daardoor te onveilig om 's nachts verder te zoeken. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar leverden nog niets op. De man is sinds donderdag vermist. Hij zou rijden op een rode herenfiets met fietstassen. Vandaag hopen de teams bij Epe hem te vinden.

Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de lokale politie. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. De eerste show van rapper Yee in het Arnhemse Gelredome gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. Die zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Dick ter Haak met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de lokale politie. Bij het Old West End Festival, waar het gebeurde, waren op dat moment veel bezoekers aanwezig. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar één of meerdere verdachten. Het motief is nog onbekend. Omwonenden en bezoekers worden opgeroepen het gebied te mijden. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die het land als terroristen beschouwden. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee in het Arnhemse Gelredome gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek en had weinig interactie met het publiek. Aan het optreden ging een discussie vooraf vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken van Yee. Buiten het stadion werd gedemonstreerd, maar binnen verliep de avond rustig. Het publiek zong massaal mee. Morgen staat een tweede optreden gepland. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. Die zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Volgens reddingsorganisatie SAR Nederland was het daardoor te onveilig om 's nachts verder te zoeken. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar leverden nog niets op. De man is sinds donderdag vermist. Hij zou rijden op een rode herenfiets met fietstassen. Vandaag hopen de teams bij Epe hem te vinden.

Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de lokale politie. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. De eerste show van rapper Yee in het Arnhemse Gelredome gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. Die zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.
1: Should stay.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53ste editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt het vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een 2e optreden van hem gepland.

Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vannacht is bij een woning in Eindhoven explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Twee van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Het weer, bewolkt en vooral in het westen en noorden, valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Haak met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gisterenmiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53ste editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt het vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een 2e optreden van hem gepland.

Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Het Amerikaanse leger meldde afgelopen nacht dat een Iraanse raketaanval op doelen in Bahrein en Kuwait was afgeslagen. Washington en Teheran voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar die onderhandelingen leveren tot nu toe niets op. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze waarschuwde ook dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het is de eerste reis van Xi naar Noord-Korea in bijna 7 jaar, bedoeld om de banden met het buurland te versterken. Op de agenda staan de onderlinge betrekkingen en regionale kwesties. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een 2e optreden van hem gepland.

Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beest.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Jong-un, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In de opvang in sporthal De Goorns is plaats voor 150 mensen. Daar moeten asielzoekers worden opgevangen voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Sinds het COA niet meer aan iedereen een plek kan bieden, hebben meerdere gemeenten noodopvang aangeboden. Er is nog geen blijvende oplossing. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar dat levert er nog niets op. Inwoners uit het Gelderse Epe en omgeving is gevraagd uit te kijken naar een man op een rode herenfiets met fietstassen. Hij is gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jack, meldt de politie in Epe. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Het Amerikaanse leger meldde afgelopen nacht dat een Iraanse raketaanval op doelen in Bahrein en Kuwait was afgeslagen. Washington en Teheran voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar die onderhandelingen leveren tot nu toe niets op. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze waarschuwde ook dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het is de eerste reis van Xi naar Noord-Korea in bijna 7 jaar, bedoeld om de banden met het buurland te versterken. Op de agenda staan de onderlinge betrekkingen en regionale kwesties.

Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat een file op de A76, Geleen richting Duitsland. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Jong-un, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streek.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat melden Amerikaanse media. Vermoed wordt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens het Pentagon is er een grens overschreden toen Israël probeerde Steve Witkoff af te luisteren, de belangrijkste onderhandelaar van president Trump. De Israëlische ambassade heeft laten weten dat het bericht niet klopt, meldt NBC News. In Arromanges-les-Bains in Frankrijk wordt vanmiddag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Bij die geallieerde invasie in Normandië in juni 1944 werden ruim 100 Nederlandse marineschepen ingezet. Volgens de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 krijgt de inzet van Nederland aan het begin van de bevrijding van Europa met de plaquette een blijvende en zichtbare plaats op een van de meest historische locaties van de geallieerde invasie van 1944. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In de opvang in sporthal De Goorns is plaats voor 150 mensen. Daar moeten asielzoekers worden opgevangen voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Sinds het COA niet meer aan iedereen een plek kan bieden, hebben meerdere gemeenten noodopvang aangeboden. Er is nog geen blijvende oplossing. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar dat levert er nog niets op. Inwoners uit het Gelderse Epe en omgeving is gevraagd uit te kijken naar een man op een rode herenfiets met fietstassen. Hij is gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jack, meldt de politie in Epe.

Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Maastricht richting Eindhoven voor Batendorp 5 minuten vertraging. A16 Breda richting Antwerpen voor de Belgische grens 10 minuten oponthoud, zat een vrachtwagen met pech. In Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Bijna 11:15. Zondagmiddag 11:15. Welkom bij de kettingreactie, zo moet ik het zeggen. Zonder Henk, maar met Henk. Henk Ketting is nog op vakantie en ik mag het, net zoals gisteren, mag ik het van hem overnemen. En, ja, het mocht nog van het bestuur. Ze hebben me niet weggestuurd. Nou wordt dat misschien ook een beetje lastig, want de helft van het bestuur zit in Thailand op vakantie en de andere helft, ja, dat ben ik zelf. Dus nee, ik mag het nog deze zondag en volgende week ook nog overnemen van Henk. Dat doe ik met veel plezier. Het is weer wat anders voor mij normaal op de vrijdagavond. Met wat andersoortige muziek, maar ja, daarom is dit wel eens een keer leuk voor de afwisseling. Nou, ik hoop dat je een lekkere luie zondagmiddag hebt. Of misschien juist wel een hele actieve, dat je nog lekker gaat sporten. Of misschien heb je het al gedaan. Misschien ben je naar de kerk geweest, ben je al bij oma op de koffie geweest. Hè? De sociale contacten. Hoe dan ook, tot 2 uur ben ik bij je met de kettingreactie. In een iets andere vorm dan je wellicht gewend bent. Maar ja, ik hoop dat je er veel plezier aan beleeft. We openen de show met de Airplay track van deze week. Clay Aiken Rewind. Ik moet zeggen, zo na een weekje begin ik er wel een beetje aan te wennen aan die plaat. Maar ja, vanaf morgen hebben we weer een andere. En daarna, ja, wat een plaat, hè, mensen. Thriller, Michael Jackson natuurlijk, onmiskenbaar. Ik heb toevallig vorige week op een tribute festival een live uitvoering gehoord van iemand die ja, echt wel heel goed was. En ik dacht, weet je wat, die gooi ik er volgend weekend in. Dus bij deze. Ja, ben je nog aan het eten? Eet smakelijk. Als je nog een boterhammetje moet smeren, doe dat. Vooral zet ik ondertussen Robbie Williams voor je op met Strong.

Ik moet zeggen dat ik niet precies weet hoe oud Henk Ketting is. Maar misschien was dit nog wel uit zijn jeugd. 1966, Hunters, Rossing, Spy and I. Ja, het bewijs dat goede muziek tijdloos is. 60 jaar later is dit gemaakt. Althans, misschien is het wel iets eerder gemaakt, maar het is dit jaar uitgekomen. No One Can, American Cars.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Vermoed wordt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. In Arromanges-les-Bains in Frankrijk wordt vanmiddag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist.

Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor knooppunt de Hocht 5 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Belgische grens, voor de grens 5 minuten. A58 Breda richting Tilburg, voor Tilburg Centrum 5 minuten. En op de A76 Geleen richting Duitsland, voor de grens een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, na de hoofdpunten van het nieuws hoorde je No Broke Boys van Disco Lines met Tinashe. Ik moet zeggen, het was alweer een tijdje geleden dat ik hem gehoord heb. Lekker zomersplaatje. Ik kan het wel waarderen. Wat heel veel mensen niet kunnen waarderen is zwerfafval. En ja, daarover gaat het volgende item. Tijdens de week zonder afval vragen milieuorganisaties en gemeenten extra aandacht voor het verminderen van afval en zwerfafval. In dat kader trok raadslid en zelfbenoemd Plastic Avenger André Alting het land in met een protestspandoek gemaakt van ingezamelde afvalplastics. Maar hoe kijken inwoners zelf naar het probleem van zwerfafval? Streekomroep de Beverlanden trok woensdagmiddag naar Goes Zuid en daar blijkt dat veel mensen zich ergeren aan afval op straat. Enorm, ik vind het smerig, zegt de voorbijganger zonder aarzelen. Een ander vindt dat het opruimen van afval nauwelijks moeite kost. Kleine moeite om dat wel eventjes op te rapen. Ik moet zeggen, daar ben ik het wel mee eens. Vooral rond de Obesitas Boulevard, of ja, zo heet hij officieel natuurlijk niet in Goes, maar waar de fastfoodketens zitten, is de rommel enorm. Ik moet zeggen, ik werk daar redelijk in de buurt, dus ik kom er wel eens langs op weg naar huis of naar het werk. En ja, je ziet de rotzooi echt liggen. De rotzooi van een ander opruimen, dat doen we daarentegen dan weer niet. Want zoals een ondervraagd iemand zei van, ja, ik ben geen schoonmaker, dus ik ga niet andermans rotzooi opruimen. Ja, zo wordt het misschien nooit wat. Maar vooruit, ik snap de gedachte op zich wel. Wil je meer lezen?

over dit stuk, kijk op onze site streekomroepdebevelanden.nl voor nog meer nieuws ook uit de regio De Bevelanden. Draai ik ondertussen een plaatje. Ja, ik denk dat iedereen het wel kent, toch? Zeker. 1979, The Village.

Even een lekker rocken hier bij Streek op de Beverlanden met Nothing But Thieves. Wat mij betreft een heel erg lekker bandje. Evolution hoor je dit jaar verschenen. Ja, begin jaren 90, Queen en Freddie Mercury, ja, wereldberoemd ondertussen. En zoals wel vaker het geval is met frontmannen, ja, wou ik zeggen, maar ik moet natuurlijk zeggen frontmensen van bands, dachten ze van, ik wil misschien wel solo eens wat gaan doen. Zo geschieden, ik moet zeggen, met wisselend succes. Niet alles wat hij uitbracht is een succes geworden. Maar het volgende plaatje was zeker wel een vorm van succes. Uit 1993, Freddie Mercury, Living on My Own.

Vorige week kwam zijn nieuwe album The Boys of Dungeon Lane uit. 84 jaar oud volgens mij ondertussen. Dit was nog een oudje van hem, 1980, Paul McCartney, Coming Up. Trouwens, dat nieuwe album is zeer zeker de moeite waard. En er gaat vast wel eens een keer wat van voorbij komen hier bij Streekomroep De Beverlanden. Zei het niet hier in de kettingreactie, dan misschien wel bij mij op de vrijdagavond. Dus blijf vooral luisteren als je daar nieuwsgierig naar bent. De kritieken waren ook lovend en ik moet zeggen, ik heb het album geluisterd. Ja, ik ben het er wel mee eens. Prima album. Still going strong, zullen we maar zeggen. No love for you, here's Regard met Drop G.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. De man werd na een grootschalige zoekactie gevonden en is eerst uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege onderkoelingsverschijnselen. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Zoekteams van SAR Nederland en de politie waren sinds vrijdag naar hem op zoek. Gisteravond werd die zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wilde dieren in het gebied. Het bedrijf OpenAI wil van ChatGPT een bredere super-app maken met extra AI-diensten en programmeertools. Volgens de Financial Times krijgt ChatGPT een vernieuwde interface en meer koppelingen met ook diensten van partners erin. Het doel is om gebruikers meer taken binnen één platform te kunnen laten uitvoeren, zoals programmeren, plannen en boeken. De veranderingen kunnen de komende weken al zichtbaar worden voor gebruikers. OpenAI wil groeien in aanloop naar een mogelijke beursgang. De twee mannen die gisteren werden aangehouden rond het optreden van de Amerikaanse rapper Ye in het Gelredome in Arnhem zijn weer vrijgelaten. Het zijn een 21-jarige man uit Schiedam en een 24-jarige man uit Lelystad. Ze werden aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het Openbaar Ministerie beslist later over de verdere afhandeling van de zaak. Rond het concert was buiten het stadion een demonstratie tegen de komst van de rapper. Morgen treedt Ye opnieuw op in het Gelredome in Arnhem. En ruim 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid een mis bijgewoond van paus Leo XIV. De viering op het Plaza de Cibeles geldt als het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Ook koning Felipe en de koningin waren daarbij aanwezig. Volgens Spaanse media trokken zo'n 1,2 miljoen gelovigen naar de hoofdstad. De paus reist deze week door naar Barcelona, waar hij de Sagrada Familia zal zegenen. Het is zijn eerste bezoek aan een EU-land buiten Italië sinds zijn

Het weer: in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Geldermalsen en Zaltbommel is de vertraging 10 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum een kwartier vertraging door een aanrijding. De rechterrijstrook is dicht. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West 10 kilometer file en een kwartier oponthoud. En de meeste vertraging is er door grenscontrole in het zuiden van het land op de A76 van Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg tot de Duitse grens bijna een uur oponthoud. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

Welkom terug bij de show. Uur 2 van de Kettingreactie. Zondag 7 juni 2026. Zonder Henk Ketting, maar met Henk de Kiewit. Henk geniet van een vakantie, zodat hij straks over 2 weken compleet uitgerust en helemaal fris weer fantastische radio voor jullie kan maken. Tot die tijd mag ik voor hem invallen en dat doe ik met veel plezier. Voor mij is het ook weer zo anders dan mijn show op vrijdagavond. En verandering van spijsdoet eten is volgens mij het spreekwoord. Over eten gesproken, zit je nog aan de lunch, eet smakelijk. We openen dit uur met The Rolling Stones. Over Still Going Strong gesproken hadden we aan het eind van uur 1. Paul McCartney. De heren van de Rolling Stones gaan ook nog steeds door. Hun nieuwe In The Stars. En wellicht komt er toch ook alweer een nieuw album. Want er wordt ook alweer gehint op een nieuwe tour van de mannen. En meestal komt er dan ook een album. Dat wachten we rustig af. En dat doen we deels door te luisteren naar Lucas en Steve. Up Till Dawn.

Ja, de jingle voor Volume klopte niet helemaal, want ja, daar werd Henk Ketting in genoemd. Maar het is tenslotte ook zijn show. De rest van de jingle, die klopte wel. Standje, buren, ruzie, want ja, heerlijk meeblaren met Volumia, blijf bij mij. Ik weet zeker dat een groot deel van jullie luisteraars dat heeft gedaan. Maakt ook niet uit, vooral lekker doen. Ja, de volgende plaat, oh, die is lekker. Daar heb ik altijd moeite mee om niet mee te blaren. Dus wie weet ga ik het ook wel doen, maar ik zet wel even de microfoon uit. Eminem featuring Rihanna, The Monster. I'm friends with-

Shania Twain, From This Moment On, hier bij Streekomroep De Beverlanden op de zondagmiddag 7 juni 2026. Leuk dat je nog steeds bij bent. Ja, en over leuk gesproken, in ieder geval leuk denk ik voor Shania zelf. Er is een film over haar leven aangekondigd. Het is nog niet bekend precies wanneer die moet gaan verschijnen. Maar voor de mensen die geïnteresseerd zijn in Shania, de film komt eraan. En er komt ook een nieuw album aan, is laatst aangekondigd. Dus de fans hebben zeker wat om naar uit te kijken. Ja, voor mensen die aan het spoor wonen in het Zeeuwse tussen Berg op Zoom en Goes, die hebben misschien ook iets om naar uit te kijken of niet. Want vanaf 20 juni rijden er 8 dagen lang geen treinen tussen Berg op Zoom en Goes wegens groot onderhoud aan het spoor en een stuk spoorvernieuwingen. En dat heeft onder andere te maken met plannen voor een extra intercity. Zaterdag 20 juni om 4 uur 's nachts tot maandag 29 juni 2 uur 's nachts. Rijden er dus geen treinen tussen Goes en Bergen op Zoom. De NS zet bus in, maar ja, hou rekening dus met een hoop extra reistijd. Ja, we zullen zien wat daarvoor komt. Die komen zelf ook aan het spoor. Dus wat mij betreft is het misschien ook lekker rustig. Maar het is wel heel vervelend voor al die mensen die normaal met de trein reizen. Ja, onderhoud moet ook gebeuren. Daar word je misschien dus niet heel erg vrolijk van. Ik hoop wel van Charlie XCX. Hier zijn ze. Always Everywhere.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Het bedrijf OpenAI wil van ChatGPT een bredere super-app maken met extra AI-diensten en programmeertools. De twee mannen die gisteren werden aangehouden rond het optreden van de Amerikaanse rapper Ye in het Gelredome in Arnhem zijn weer vrijgelaten. Morgen treedt Ye opnieuw op in het Gelredome in Arnhem. En ruim 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid een mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het weer in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. Het is weer behoorlijk druk in het zuiden van het land. Onder andere file op de A27 Breda-Gorkum. Voor de brug bij Gorkum is de verdraging een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West een kwartier oponthoud. Op de A67 Eindhoven-Venlo tussen Panningen en Venlo Noordwest 25 minuten verdraging door een ongeluk. Zijn er twee rijstroken dicht. En op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens een half uur vertraging door grenscontrole. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Deze stond oorspronkelijk niet in de playlist, maar ik had er gewoon heel erg veel zin in. En dan is het voordeel dat je zelf achter een knop zit. Journey, Don't Stop Believing. Ik heb het wel eens... althans, ik zet hem eigenlijk elk jaar in mijn top 2000 stemlijstje. En met als om motivatie. Masterclass songwriting. Als je kijkt hoe dat is opgebouwd. En ja, de gitaarsolo is natuurlijk veel en veel en veel te kort. Maar wat een nummer. Staat ook elk jaar heel hoog in die eindlijst van Radio 2. Maar ja, we zijn geen Radio 2, we zijn Streekomroep de Beveland. Dus daar draaien we ook gewoon lekker. En het is nooit een hit geweest in ons land. Heel veel mensen kennen het nummer en hadden misschien verwacht dat het een hit was. Dat is dus niet zo. Wat wel een hit was, Boys Keep Swimming van David Bowie. Die heb ik nu voor je klaarstaan.

Ook alweer 5 jaar oud, het liedje van Marina, Purge the Poison. En door met muziek die een stuk minder oud is namelijk van dit jaar. Another and 45 Ultra, Talk to You.

Charlie Put Attention hoor je hier bij Streekomroep De Beverlanden. Heb je er altijd al van gedroomd om burgemeester te worden? Nou, dan heb je binnenkort misschien je kans in Rijmerswaal. Want de gemeente Rijmerswaal is begonnen met een zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Inwoners van de gemeente kunnen meedenken over het profiel dat de nieuwe burgemeester moet krijgen. Nou, wie weet, pas je erin? Ik zou zeggen, lees er meer over op onze site www.streekomroepdebeverlanden.nl mocht je interesse hebben. En hou vooral ook de site van de gemeente Rijmerswaal dus in de gaten. Want wie weet staat daar binnenkort het profiel op waar jij perfect in past. En word jij de nieuwe burgemeester van de gemeente Rijmerswaal. Just Jack voor je, Stars in the Rise.

Wat een geweldige plaat blijft het toch. Iggy Pop met Kate Pearsons van de B-52's. Candy hoorde je. Ik heb laatst toevallig trouwens een versie gehoord van The Pretenders, waarbij Iggy Pop meekwam op het podium. Ook zeer de moeite waard. Mocht je daar geïnteresseerd zijn, ja, google even op die bekende videosite The Pretenders en Iggy Pop. En dan komt hij bovenaan in je zoekopdrachten terug. En ik zou zeggen, geniet ervan. Waar je ook van geniet, hopelijk, is de rest van je zondag. Want het is alweer bijna tijd voor mij om je achter te laten. Althans, ik ga je achterlaten, maar ik heb nog een klein stukje muziek voor je. Als we me niet komende week alsnog eruit schoppen, dan hoop ik je komende zaterdag weer te spreken om 12 uur voor een nieuwe kettingreactie. Ik zou zeggen, geniet van je zondag. Graag tot volgende week. En ik laat je achter met Yvonne Elliman. Hello Stranger.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Werkgeversvoorman Van Oostrum hoopt dat bezuinigingen op de sociale zekerheid kunnen worden voorkomen. Hij zei in het televisieprogramma WNL op zondag samen met de vakbonden te willen zoeken naar een efficiëntere inrichting van het stelsel. Volgens Van Oostrum moet eerst besproken worden hoe het sociale vangnet in Nederland eruit moet zien. De discussie volgt op oneenigheid over mogelijke bezuinigingen op onder meer de WW en de WIA. De vakbonden willen helemaal geen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. Volgens buurtbewoners werd hij vanuit een woning beschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en wat de rol van de verdachte is geweest bij de schietpartij in Berkel-Enschot. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. De man werd na een grootschalige zoekactie gevonden en is eerst uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege onderkoelingsverschijnselen. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Zoekteams van SAR Nederland en de politie waren sinds vrijdag naar hem op zoek. Gisteravond werd die zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wilde dieren in het gebied. En Oekraïne verwijt de Russische president Poetin dat hij een kans op vredesonderhandelingen heeft laten liggen. Buitenlandminister Sibiya reageert daarmee op Poetins afwijzing van een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky. Die had voorgesteld om rechtstreeks over vrede te onderhandelen. Volgens Sibiya zal Rusland door het uitblijven van een akkoord te maken krijgen met meer militaire, economische en diplomatieke druk. Hij noemt Poetin een oorlogsfanaat die helemaal geen vrede wil. Het weer in het Nederland en de zonnige periode met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is de vertraging een half uur. Op de A67 Eindhoven-Venlo tussen Liesel en Venlo-Noordwest een half uur vertraging. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht een kwartier vertraging tussen knooppunt Ewijk en Kuik. De meeste verdraging is er nu op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kunnenberg en de Duitse grens. Drie kwartier extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

uit de jaren 60 waren dat de Hollies en I Can't Let Go. Leuk dat je er weer bij bent bij dit uurtje het Westlands Muziekpaleis. Dit is de Brotherhood of Man, My Sweet Rosalie.

Het herkenbare geluid was dat van de Brotherhood of Man, dit keer met My Sweet Rosalie. Ik neem je mee terug in de geschiedenis, dit keer naar de 7e juni van het jaar 1944. Koning Leopold II van België werd toen tezamen met zijn gezin naar Duitsland gedeputeerd.

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de... Deze plaat kan best een duwtje in de...

0: Heel veel lawaai was dat afkomstig van Bea Miller, die best on the internet. Op 13-jarige leeftijd deed ze mee aan de talentenshow The X-Factor. Ze haalde daar de 9e plaats. En 1 jaar later, toen was ze 14, bracht ze haar eerste singeltje uit.
1: Streekomroep de Beverlanden.
0: Zometeen hier bij Streekomroep de Beverlanden kun je nog luisteren naar Simon & Garfunkel, Boney M. en Funboy 3. Maar eerst Philippe Dobrecht.
2: Dit is John Westland met het Muziekpaleis.

Philippe Dordrecht was dat en alles komt goed. In het Westlands Muziekpaleis zijn we aanbeland aan de wijze spreuk. Een groot man is altijd bereid om klein te zijn. Dat werd gezegd door Ralph Waldo Emerson. Dat was een Amerikaans filosoof. Hij leefde van 1803 tot en met 1882. En dit is muziek afkomstig van de Third World. Now That We Found Love.

0: In totaal hebben ze een drietal hitjes gemaakt en dit was de allereerste. De formatie Third World and Now That We Found Love, What Are We Gonna Do With It?
1: John Westland neemt je mee op een muzikale reis door de tijd.

0: Tony Joel White was dat. Hij heeft vele nummers geschreven, maar de meeste zong hij niet zelf. Deze wel, en hij dateerde uit 1994. Het heette allemaal Good in Blues.
1: Het Muziekpaleis brengt je muziek van alle tijden.
2: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: Werkgeversvoorman Van Oostrum hoopt dat bezuinigingen op de sociale zekerheid kunnen worden voorkomen. Hij zei in het televisieprogramma WNL op zondag samen met de vakbonden te willen zoeken naar een efficiëntere inrichting van het stelsel. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. En Oekraïne verwijt de Russische president Poetin dat hij een kans op vredesonderhandelingen heeft laten liggen. Buitenlandminister Sibiya reageert daarmee op Poetins afwijzing van een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky. Het weer: in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Silent. De kleine en de lange waren dat, oftewel Paul Simon en Art Garfunkel met The Sound of Silence. Havermelk, dat is helemaal in tegenwoordig. Maar Europese orthopeden luiden de noodklok. Het succes van plantaardige melk kan volgens hen op termijn leiden tot meer gebroken heupen bij jongeren en ouderen. De botvoorraad wordt in de eerste 30 levensjaren opgebouwd, vooral door beweging en voeding. Calcium is daarbij cruciaal. Dierlijke melk levert van nature veel calcium en goed opneembare eiwitten die essentieel zijn voor sterke botten. Dus zeker echte melk blijven drinken tijdens de eerste 30 jaren.

0: Zij zagen een boot op de rivier en daar zie je wel vaker boten varen. Boney M was dat en I See a Boat on the River. En dit is een van die grootheden uit de Nederlandse pophistorie. Ik heb het natuurlijk over André Hazes. Dit keer, zij gelooft in mij.
1: Ze lag te slapen, vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja.

Gezellige muziek uit Duitsland was dat afkomstig van Cindy Umbert. Wendy Rosen bloeien in Malaga. Over naar Engeland nu met de

0: meest bekende opname was dat de Funboy 3 en de Tunnel of Love.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: De piramide van Gizeh is opgebouwd uit 2,3 miljoen stenen blokken. En elk blok weegt 2500 kilo.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan. Met deze nieuw verworven kennis.

0: heeft meer dan 50 miljoen platen verkocht. En wij kennen haar eigenlijk alleen maar van deze opname. Faith Hill was dat uit 2001 met There You'll Be.
1: Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.
0: Dit was hem dan weer, de zondagmiddagaflevering van het Muziekpaleis hier bij Streekomroep de Beverlanden. Wij sluiten af met de jarige van de dag. En dat is Michael Cartellone van Lynyrd Skynyrd. Hij wordt 64.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Armenië zijn bij meerdere stembureaus valse bommeldingen gedaan tijdens de parlementsverkiezingen, zo meldt het staatsbureau Armen Press. Volgens de autoriteiten kwamen de meldingen via buitenlandse telefoonnummers en e-mailadressen binnen. Het zou gaan om pogingen om het verkiezingsproces te verstoren. De meldingen hebben geleid tot onrust, maar de stemming kon op de meeste locaties gewoon doorgaan. De autoriteiten onderzoeken nog wie er achter die vorm van wat zij noemen hybride beïnvloeding zit. 5 inzittenden van een auto zijn gewond geraakt na een achtervolging op de snelweg A13 bij Delft. De bestuurder negeerde een stopteken van de Koninklijke Marechaussee en ging er vandoor. Tijdens die achtervolging verloor de 25-jarige bestuurder uit Den Haag de macht over het stuur en botste hij op een andere auto. De 5 inzittenden van de vluchtende auto zijn naar het ziekenhuis gebracht, die van het andere voertuig bleven ongedeerd. De politie onderzoekt nu of de bestuurder ook onder invloed was van drugs. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. Volgens buurtbewoners werd hij vanuit een woning beschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en wat de rol van de verdachte is geweest bij de schietpartij in Berkel-Enschot. En de Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat het Israëlische leger binnenkort 70% van de Gaza-strook zal controleren, zo melden Israëlische media. Volgens hem ligt dat aandeel momenteel boven de 60%. Hij deed zijn uitspraken tijdens een regeringsbijeenkomst. Daarnaast vielen bij vermoedelijke schietpartijen in centraal Israël zeker 1 dode en 4 gewonden. De politie zegt 1 verdachte te hebben geneutraliseerd. Een andere verdachte wordt nog gezocht.

weer. In het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is de verdraging 40 minuten. Op de A2 de andere kant op tussen knooppunt Deel en de afrit Kerkdriel 10 minuten extra reistijd. Op de A73 is het druk van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Kuik. Daar moet je ook rekening houden met een kwartier extra reistijd. En veel verdraging ook aan de Duitse grens op de A76 van Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg. Daar is de vertraging ook 35 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beveland.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Armenië zijn bij meerdere stembureaus valse bommeldingen gedaan tijdens de parlementsverkiezingen, zo meldt het staatsbureau Armen Press. Volgens de autoriteiten kwamen de meldingen via buitenlandse telefoonnummers en e-mailadressen binnen. 5 inzittenden van een auto zijn gewond geraakt na een achtervolging op de snelweg A13 bij Delft. De bestuurder negeerde een stopteken van de koninklijke marechaussee en ging er vandoor. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. En de Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat het Israëlische leger binnenkort 70% van de Gaza-strook zal controleren. Dat ligt nu op ruim 60%. Het weer: in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is de vertraging een kwartier. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 25 minuten op onthoud. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut, meldt het kantoor van premier Netanyahu. Volgens Israël zijn daarbij terroristische commandocentra van Hezbollah getroffen. Libanese media melden dat zeker 2 gebouwen geraakt zijn. De aanvallen zouden een reactie zijn op projectielen die eerder vanuit Libanon op Israëlisch grondgebied werden afgevuurd. Ondanks het staakt het vuren dat in april inging, blijven er wederzijdse aanvallen in de regio. In de Franse gemeente Fleurance is een witte mars gehouden ter nagedachtenis aan de 11-jarige Liana, die eind mei werd vermist en later dood werd teruggevonden in een graansilo. Volgens lokale autoriteiten waren er 1000 deelnemers aan de herdenking, waaronder de ouders van het meisje en de burgemeester van Fleurance. Tijdens de mars werd ook stilgestaan bij de zorgen over de afhandeling van eerdere klachten tegen de hoofdverdachte Jérôme B. Daarbij zijn grote fouten gemaakt. De productie van duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel SAF genoemd, blijft wereldwijd sterk achter bij de klimaatdoelen, stelt luchtvaartorganisatie IATA. Die schat de wereldwijde productie dit jaar op ongeveer 2,4 miljoen ton, goed voor minder dan 1% van het totale brandstofverbruik in de sector. IATA noemt de vooruitgang teleurstellend en waarschuwt dat de klimaatdoelen in gevaar komen door gebrek aan beleid en investeringen. De organisatie pleit dan ook voor overheidsmaatregelen voor een versnelling. En in het Franse Arromanches-les-Bains is een herdenkingsplaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day en de bevrijding van Europa. De plechtigheid richtte zich op de inzet van Nederlandse schepen en maritieme eenheden tijdens operaties Neptune en Overlord in 1944. Nederlandse koopvaardijschepen vervoerden toen troepen en materieel naar de kust van Normandië en een squadron van de Marine Luchtvaartdienst leverde volgens de herdenking luchtsteun tijdens de

Het weer: in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut, meldt het kantoor van premier Netanyahu. Volgens Israël zijn daarbij terroristische commandocentra van Hezbollah getroffen. In de Franse gemeente Fleurance is een witte mars gehouden ter nagedachtenis aan de 11-jarige Liana, die eind mei werd vermist en later dood werd teruggevonden in een graansilo. De productie van duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel SAF genoemd, blijft wereldwijd sterk achter bij de klimaatdoelen, stelt luchtvaartorganisatie IATA. En in het Franse Arromanches-les-Bains is een herdenkingsplaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day en de bevrijding van Europa in 1944. Het weer in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Helene de Geest van de ANWB. Op de A76 Geleen-Aken is de vertraging voor de Duitse grens 25 minuten. Tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: De Beverlanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump wil dat Iran naast het afzien van eigen kernwapens ook belooft om geen nucleaire wapens van andere landen te kopen. Volgens Trump verzetten de Iraanse autoriteiten zich eerst nog tegen die eis, maar zouden ze die inmiddels hebben geaccepteerd. Hij stelt dat een overeenkomst tussen de VS en Iran heel dichtbij is, maar dat heeft hij vaker gezegd. Ook wil Washington bevroren Iraanse tegoeden van 85 miljard euro gaan inzetten voor de schade van golfstaten door de Iraanse aanvallen. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Hij trok daarbij een vergelijking tussen de geallieerde landingen in 1944 en de hedendaagse migratie, die hij omschreef als een invasie. Hegseth zei dat Europese landen sterker moeten optreden tegen migratie en de import van gevaarlijke ideologieën. Zijn uitspraken leidden tot kritiek van Britse en Amerikaanse politici die spraken van het politiek misbruiken van de D-Day-herdenking. In de Franse gemeente Fleurance is een witte mars gehouden ter nagedachtenis aan de 11-jarige Liana die eind mei werd vermist en later dood werd teruggevonden in een graansilo. Volgens lokale autoriteiten waren er duizenden deelnemers aan de herdenking, waaronder de ouders van het meisje en de burgemeester van Fleurance. Tijdens de mars werd ook stilgestaan bij de zorg over de afhandeling van eerdere klachten tegen de hoofdverdachte Jérôme B. Daarbij zijn grote fouten gemaakt. En de productie van duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel SAF genoemd, blijft wereldwijd sterk achter bij de klimaatdoelen, stelt luchtvaartorganisatie IATA. Die schat de wereldwijde productie dit jaar op ongeveer 2,4 miljoen ton, goed voor minder dan 1% van het totale brandstofverbruik in de sector. IATA noemt de vooruitgang teleurstellend en waarschuwt dat de klimaatdoelen in gevaar komen door gebrek aan beleid en investeringen. De organisatie pleit dan ook voor overheidsmaatregelen voor een versnelling.

Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen is het vrijwel bewolkt met soms zon en een enkele bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Voor de Duitse grens is de vertraging een half uur. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Radio en online zijn we samen. Het informatieve geluid van de regio. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump wil dat Iran naast het afzien van eigen kernwapens ook belooft om geen nucleaire wapens van andere landen te kopen. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Hij trok daarbij een vergelijking tussen de geallieerde landingen in 1944 en de hedendaagse migratie, die hij omschreef als een invasie. In de Franse gemeente Fleurance is een witte mars gehouden ter nagedachtenis aan de 11-jarige Liana, die eind mei werd vermist en later dood werd teruggevonden in een graansilo. En de productie van duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel SAF genoemd, blijft wereldwijd sterk achter bij de klimaatdoelen, stelt luchtvaartorganisatie IATA. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen is het vrijwel bewolkt met soms zon en een enkele bui bij 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. Er staat file aan de Duitse grens op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de grens is de vertraging een half uur. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. Volgens de organisatie is het al de vierde opeenvolgende maand met een beperkte productieverhoging. De aanpassing wordt als relatief symbolisch gezien, omdat de olie-export ernstig verstoord zou zijn door spanningen rond de straat van Hormuz. Ondanks die verstoringen blijft de olieprijs onder de $100 per vat door factoren als wisselende vraag en hogere Amerikaanse productie. Iraanse filmregisseur Javad Panahi moet definitief een jaar de cel in. Een rechtbank in Teheran heeft zijn beroep afgewezen en daarmee een eerdere veroordeling bevestigd. Naast de gevangenisstraf blijven ook een uitreisverbod van 2 jaar en beperkingen op zijn deelname aan politieke en maatschappelijke organisaties van kracht. Panahi werd veroordeeld wegens propaganda tegen het Iraanse regime en steun aan de protestbeweging die in 2022 ontstond na de dood van Mahsa Amini. Het Nigeriaanse leger zegt zeker 360 mensen, vrouwen en kinderen te hebben bevrijd die waren ontvoerd door terreurgroep Boko Haram. Ze zijn afkomstig uit verschillende gemeenschappen en werden vastgehouden in de staat Borno in het noordoosten van Nigeria. De reddingsoperatie vond plaats in het Mandara-gebergte, waar militairen vanuit meerdere richtingen een bolwerk van Boko Haram binnengingen. 2 ernstig verzwakte baby's hebben de bevrijdingsactie niet overleefd. De overige bevrijde mensen zijn geëvacueerd en worden medisch onderzocht. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Hij trok daarbij een vergelijking tussen de geallieerde landingen in 1944 en hedendaagse migratie, die hij omschreef als een invasie. Hegseth zei dat Europese landen sterker moeten optreden tegen migratie en import van gevaarlijke ideologieën. Zijn uitspraken leidden tot kritiek van Britse en Amerikaanse politici die spraken van het politiek misbruiken van de D-Day-herdenking.

Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. Door grenscontrole sta je nog in de file op de A76 Geleen-Aken. Vanaf knooppunt Kunnenberg tot de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. De Iraanse filmregisseur Jafar Panahi moet definitief een jaar de cel in. Het Nigeriaanse leger zegt zeker 360 mensen, vrouwen en kinderen te hebben bevrijd die waren ontvoerd door terreurgroep Boko Haram. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. Door grenscontrole sta je nog in de file op de A76 Geleen-Aken. Vanaf knooppunt Kunnenberg tot de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen na een Israëlische luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Daarbij zijn volgens Libanese autoriteiten 2 mensen om het leven gekomen en raakten meerdere anderen gewond. Israël zegt dat het doelwit Hezbollah-posities waren als reactie op recente raket- en drone-aanvallen vanuit Libanon. De aanval dreigt ook diplomatieke inspanningen van de Amerikaanse president Donald Trump te bemoeilijken. Trump probeert een bredere overeenkomst met Iran te sluiten en zou Libanon buiten die onderhandelingen willen houden om een directe koppeling tussen het conflict met Hezbollah en de gesprekken met Teheran te voorkomen. Iran heeft echter gewaarschuwd dat verdere aanvallen op Beirut gevolgen kunnen hebben voor de onderhandelingen. Robin van Persie is per direct ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. De druk op de oud-international was de afgelopen maanden sterk toegenomen. Binnen Feyenoord werd al lang gesproken over een evaluatie van zijn functioneren en verschillende media melden dat zijn positie onder de nieuwe clubleiding ter discussie stond. Van Persie stond sinds februari 2025 aan het roer in de Kuip. Feyenoord heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken voorlopig overneemt. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. Volgens de organisatie is het al de 4e opeenvolgende maand met een beperkte productieverhoging. De aanpassing wordt als relatief symbolisch gezien, omdat de olie-export ernstig verstoord zou zijn door spanningen rond de Straat van Hormuz. Ondanks die verstoringen blijft de olieprijs onder de $100 per vat door factoren als wisselende vraag en hogere Amerikaanse productie.

Nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: 1.
1: Adrie van Putten.
2: Resistance is futile.
1: Classic Rock op jouw radio.
3: Back Home, de eerste single van QB and the Blizzards, verscheen in 1966. Met als B-kant Sweet Mary and You Don't Know. Het schopte zelfs tot een 33ste plaats in de Nederlandse top 40.
4: De avond van Streekomroep de Beverlanden.
3: Het is 7 mei 2026, de hoogste tijd voor Classic Rock, aflevering 425. 2 uur lang Classic Rock op Streekomroep de Beverlanden. Te beluisteren via alle bekende kanalen natuurlijk. En via DAB Plus door de hele provincie heen.
4: Adrie van Putten. Streekomroep de Beverlanden.
3: Tijdens zijn bezoek aan de Tonight Show starring Jimmy Fallon heeft Bruce Springsteen officieel een einde gemaakt aan een discussie die al een kleine 50 jaar leeft onder de fans. De Amerikaanse zanger ging in op een onduidelijkheid in de tekst van Thunder Road. Met Thunder Road opende Springsteen in 1975 zijn vermaarde derde album Born to Run, de plaat waarmee hij definitief doorbrak. De song, een van de meest gespeelde nummers tijdens concerten van de zanger, leidde tot veel discussies onder de fans over een woord in het eerste couplet. In de officiële songtekst staat Mary Dress Waves, maar fans zijn ervan overtuigd dat Springsteen Sways zingt in plaats van Waves. In zijn talkshow vraagt Jimmy Fallon naar het definitieve antwoord van Springsteen. Ik wist dat je dit ging vragen, dus ik ben voorbereid, antwoordde de zanger. Terwijl hij het Born to Run album tevoorschijn haalt. Deze plaat is bijna 50 jaar oud. 50 jaar geleden was ik een sociopaat. Ik was gestoord over ieder detail dat iets te maken had met muziek. Het album, de hoes, de songteksten. Ik bestudeerde alles tot in de puntjes, zodat alles perfect en compleet nauwkeurig was. De songtekst van Thunder Road staat in deze officiële albumhoes. De correcte songtekst, vervolgt Springsteen, die het lyrics van het nummer begint te lezen. Hier staat Mary Dress Waves. Ik zing al 50 jaar Sways. Dit is flauw. Dit klopt niet. Bruce Springsteen en Thunder Road of Camino de Trueno. Zo. Heb ik het even voor elkaar gekregen?

Ja, ik dacht, ik moet het toch eens even gaan proberen. Bruce Springsteen en Thunder Road. Als je dat op gaat zoeken op internet, op de social media of whatever, dan staat erbij tussen haakjes Camino de Trueno of Trueno. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, maar dat blijkt een ander woord te zijn voor Thunder Road. Fox on the Run, the Sweet.

We hadden het net al een beetje over Bruce Springsteen en Thunder Road. Maar dit nummer is ook geschreven door Bruce Springsteen voor zijn album Darkness on the Edge of Town. Maar hij heeft het nummer half opgenomen door aan Patti Smith. Zij neemt de zang op en het nummer verschijnt uiteindelijk op het album Easter, dat in 1978 uitkomt. De single is een wereldwijd succes en zet Patti Smith en haar groep, of de Patti Smith Group, weer op de kaart. Springsteen heeft het nummer ook meerdere malen met haar gezongen. Alleen op het podium dan.

Kiss and Crazy Crazy Night. In 1962 wordt in Zoeterwoude The Shoes opgericht met als zanger Theo van Es. The Shoes hebben enige succesvolle singles op hun naam staan. Onder andere Standing and Staring, Nanana en Don't Cry for a Girl en Osaka. In 1971 verlaat Theo de band om 2 jaar later toch nog eens een keertje te proberen. Maar ja, het blijft het succes tenminste, dat blijft uit. En Theo die legt zich toe op het maken van disco-nummers als Theo van Es. Het lijkt meer een soort Vanessa, maar goed. En hij heeft daar zelfs in 1979, vooral in de Amerikaanse discotheken, groot succes mee. In 1986 is hij verantwoordelijk voor het succesvolle zingen Zandvoort van de Pasadena Dream Band. The Shoes treden trouwens nog regelmatig op tijdens gouden oude evenementen. Een aantal jaar, ik denk zeker al 30 jaar geleden heb ik ze ooit eens hier in Zeeland gezien. Tijdens zo'n goud van oud optreden. En ondanks de leeftijd doen ze het nog goed.

De Fifth, ook wel bekend als de vijfde symfonie van Beethoven, is een nummer van Exception. Het nummer verscheen op het album Exception uit 1969. Dat jaar werd het nummer uitgebracht als de eerste single van het album. Het is opgebouwd rond het beginthema van de vijfde symfonie van Beethoven. Toetsenist Rick van der Linden had al enige tijd het idee om bewerkingen te maken van klassieke stukken, aangezien de live optredens van Exception tot dan toe bestonden uit onsamenhangende dansnummers. Hij raakte geïnspireerd door de groepen The Nice, die op dat moment een hit hadden met America, een compositie uit de musical West Side Story. Exception had voor een festival een bewerking gemaakt van dat thema, dat zij met een orkest zouden uitvoeren. Maar het orkest zag er helemaal niets in om samen te werken met een popgroep. In plaats daarvan werd deze bewerking in de studio opgenomen. Deze opname ging echter niet zonder slag of stoot.

Hier hebben we weer zo'n nummer, dat denk ik bij mij, ja, als je dat in het Nederlands zou vertalen, dan krijg je zoiets als van de kat krabt de krullen van de trap of zo. Cat Scratch Fever, Ted Nugent.

Twee jaar na de eerste hit brengt Steve Harley opnieuw een klassieker uit. Make Me Smile, want ze zegt Come On And See Me, Make Me Smile. Het nummer is een reactie op het vertrek van Cockney Rebel. Steve Harley is hier absoluut niet blij mee en schrijft een tekst om de leden een koekje van eigen deeg te geven. Het is de enigste Britse nummer 1 hit voor de band. Te vinden op het album The Best Years of Our Lives uit 1975.

0: Steve Harley en Make Me Smile. Come on and see me. Het is toch gewoon heerlijk. Om, als je hoort hoe dat begint, dat zegt van. Af en toe, ja, sorry. Af en toe spoort er wel eens even een stukje niet van me. Maar alleen als je zo'n soort intro hoort, dat bouwt hem helemaal op en dan geeft het in één keer gas. En dan komt er zo'n hele rustige stem uit. Heerlijk. Don't you ever stop loving me.
1: Adrie van Putten. Streekomroep de Beverlanden.

Soms vraag ik mij wel eens af, hè, hoe komen ze aan al die bijnamen? En kijk naar deze dan. Witte blues en boogie band Kenneth Heath, in november 1965 opgericht door Bob the Bear Hithide en Al Blind Owl Wilson. Dus dan vraag ik mij af, Blind Owl, is het dan zo, is hij zo kippig? Of draagt hij een bril met van die grote jempelglazen aan? Ik weet het niet, maar in ieder geval toen de tijd werd dus Kenneth Heath opgericht. De naam ontleende zij van een 1988 uitgebracht bluesnummer van Tommy Johnson. Kenneth Heath Blues, een nummer over een alcoholist die reddeloos verslaafd was. Ja, je zou het ook wel.

De Sex Pistols choqueerden behoorlijk heel veel mensen met het nummer God Save the Queen. In de jaren 70, in de late jaren 70, zijn de Sex Pistols een van de eerste punkbands die een groot publiek weten te bereiken. De Britse groep weet voor heel wat reacties te zorgen met een controversiële versie van het Engelse volkslied. Hallo. God Save the Queen.

God Save the Queen van de Sex Pistols. Er is zelfs nog een, hoe noem je het? Een uitvoering van met een symfonieorkest. Maar besparetje, die is niet om aan te horen als ik eerlijk moet wezen. Maar goed, we gaan zo de laatste blaad draaien van het allereerste uur van Classic Rock, aflevering 425 hier op Streekomroep de Beverlanden. Wij zijn de Beverlanden. Onthoud dat eventjes. Het is 7 juni. Zometeen na het nieuws en alle andere berichten zijn we weer terug met deel 2 van deze Classic Rock. Dus ik zou zeggen de groetjes. Tot zometeen. Ik laat jullie achter met Van Halen en een cover van de Kinks. You Really Got Me.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het parlement van Bolivia heeft president Rodrigo Paz toestemming gegeven om het leger in te zetten tegen aanhoudende protesten in het land. De demonstraties duren al weken en zijn gericht tegen de economische situatie en het regeringsbeleid. Door een wetswijziging krijgt de regering meer mogelijkheden om een noodtoestand uit te roepen en militairen op straat in te zetten. Tegenstanders vrezen dat de maatregel de spanningen verder zal vergroten. De Israëlische luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut heeft een invloedrijk Iraans parlementslid gewaarschuwd voor vergeldingsacties. Volgens Iran overschrijdt Israël daarmee opnieuw een belangrijke grens in het conflict met Hezbollah. De uitspraken vergroten de zorgen over verdere escalatie in de regio, terwijl diplomatieke pogingen om de spanningen te verminderen onder druk staan. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in de Gaza-strook zijn meerdere doden gevallen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Israël zegt dat de aanvallen gericht waren op militante en militaire doelen van Hamas. Ondanks lopende gesprekken over een bestand blijft het geweld in Gaza doorgaan, waardoor de humanitaire situatie verder verslechtert. De Italiaanse bank Banco BPM onderzoekt een fusie met de eeuwenoude bank Banca Monte dei Paschi di Siena. Die wordt beschouwd als de oudste nog bestaande bank ter wereld. Met de mogelijke samenvoeging zou een van de grootste bankgroepen van Italië ontstaan. De gesprekken maken deel uit van een bredere consolidatieslag binnen de Europese bankensector, waar financiële instellingen schaalgrootte zoeken om concurrerende

Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Adrie van Putten.
2: Resistance is futile. Your culture will adapt to service us.
1: Classic rock op jouw radio.
3: Judas Priest en Living After Midnight. Welkom terug bij het tweede uur van Classic Rock. Aflevering 425. Twee uur lang de mooiste Classic Rock songs. Hier op Streekomroep de Beverlanden. Wij zijn de Beverlanden. One way or another. Blondie.

0: Alice Cooper ging oorspronkelijk door het leven als Vincent Furnier. Als Vincent zijn make-up aanbracht, kroop hij in het personage van Alice Cooper. Een persoonlijkheidscrisis bracht hem behoorlijk flink in de war. Ik wist niet wanneer ik wel of niet Alice moest zijn. Maar ik kon niet allebei zijn. Dat is volgens hem uiteindelijk de reden geweest dat collega-artiesten als Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin zijn gestorven. Ze probeerden altijd hun personage kwijt, vertelt hij. Alice kwam er zelf gelukkig snel achter dat voor hem niet werkte. Hij was volgens hem juist de truc om zijn personage op het podium achter te laten. In zijn hoogtijd daar dronk hij elke avond met de Who's drummer Keith Moon, John Lennon en Harry Nilsson. Zijn lichaam gaf het na een tijdje op. Op een ochtend spuugde hij bloed op over zijn vloer. Dat was Gods manier om te zeggen, genoeg gefeest. Het was uiteindelijk zijn vrouw die de doorslag gaf en hem meesleurde naar het ziekenhuis. En daar kwam deze hit uit. How you gonna see me now?
1: Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting, drinking coffee, yawning sleepily.

We gaan naar het jaar 2000 met Kryptonite van de Three Doors Down. Kryptonite of Three Doors Down is eigenlijk een Amerikaanse rockband afkomstig uit Escatawpa, zo, ergens in Mississippi. Een van de moeilijk woord. Ik ga dat niet eens uitspreken. Allemachtig dat er zulke plaatsen bestaan. Maar goed, Three Doors Down bestond uit Todd Harrell, Chris Henderson tot zijn dood in 2026. Zanger Brad Arnold. De band had geen vaste drummer, maar maakte gebruik van studio drummers. Dit is denk ik toch wel de bekendste nummer, Kryptonite.

Dance Sea en Dreadlock Holiday. Aan dat nummer heb ik zoveel mooie herinneringen op. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar vroeger had je die videoclips en dan had je van die discoavonden op school. Tenminste, bij mij dan. En dan heb ik het al over een kleine 50 jaar geleden zo'n beetje. Ergens in die richting. En dan probeerde je op een gegeven moment tijdens die disco de plaat een beetje, de videoclip een beetje na te doen. En we hebben er altijd zoveel plezier in gehad. Dreadlock Holiday van 10cc. Ja, sommigen zeggen van het is meer een beetje reggae. Maar ja, 10cc behoort toch wel tot de classic rockbands uit de geschiedenis. Net als deze. Highway to Hell, AC/DC.

0: Eye in the Sky van de Alan Parsons Project is uit 1982 van het gelijknamige nummer. En het vertelt het verhaal, het schildert eigenlijk een grimmige wereldbeeld af, waarin de wereld in de gaten wordt gehouden door allerlei camera's, bij de stoplichten, helikopters en natuurlijk. Ja, helikopters, het zegt het al, Eye in the Sky. Dat was 1982, maar als je naar deze tijd kijkt, bijna alles en iedereen wordt in de gaten gehouden. Is het niet via satelliet, dan is het wel via de deurbelcamera. Je weet wel, ping-pong. Ja, we hebben weer een filmpje erop staan. En nog veel meer van dat soort dingen. Maar dit is toch wel het begin.
1: The Eye in the Sky.
2: De avond van...
3: Streekomroep de Beverlanden.

The Forest van The Cure, geschreven door Robert Smith en zijn kompanen. De plaat begint met een keyboard intro met af en toe een gitaar er doorheen. Vervolgens komen de drums, die nogal behoorlijk vreemd klinken trouwens, omdat de geluidsband van de drums achterstevoren is afgespeeld. Dat is wel een idee. Ik krijg nog eens een keer wat anders. De tekst gaat over een ik-persoon die door een bos loopt, zoekend naar een meisje. Dit wordt niet gevonden en er wordt gesuggereerd dat het meisje er zelfs nooit was geweest. The girl was never there. Of dat de bezongen persoon in het bos is verdwaald. Lost in a forest. De sfeer van het plaat is erg duister en grimmig. Dat was kenmerkend voor de new wave muziek in die periode van de eind jaren 70 en begin jaren 80. A Forest is een new wave klassieker geworden. The Cure.

Ik heb ooit die film eens gezien van Queen, Bohemian Rhapsody. Excuses. En daar kreeg je op een gegeven moment ook een stukje in te zien hoe We Will Rock You gemaakt werd. Eigenlijk vrij simpel, maar wel doeltreffend. En tegenwoordig, tenminste toen de tijd, als Queen in de stadions speelde. En ja, goed overgebleven alleen nog steeds. En We Will Rock You wordt gespeeld. Dan gaat heel dat stadion gaat plat. En dat loopt helemaal synchroon op een gegeven moment. Precies op het ritme van de muziek. Dat is best wel een bijzonder nummer.

Over the Hills and Far Away van Led Zeppelin. Geschreven in 1973 ergens in Wales. In een plaatsje met een onuitspreekbare naam. Ik ga het niet eens proberen. Maar het is afkomstig van het derde album Houses of the Holy. Over the Hills and Far Away. Ik krijg haast zo'n neiging te zeggen om dan Teletubbies coming out to play.

We zakken af naar het jaar 1972, naar het een van de meest iconische albums die er ooit is gemaakt van Deep Purple, Machine Head, opgenomen in Montreux in Zwitserland. En iedereen weet wat daar allemaal gebeurde. En ik heb het van deze keer niet over Smoke on the Water, maar Lazy. Het nummer begint instrumentaal met toetsenist John Lord, die een overstuurde Hammond orgel intro speelt, gevolgd door de hoofdmelodie en een solo die afwisselend door hem en gitarist Richie Blackmore wordt gespeeld. Ian Gillan valt later in het nummer in met de zanger. Hij gebruikt ook mondharmonica, zowel in de studio als in de live versie. Met een lengte van meer dan 7 minuten is het langste nummer op het album. En live versies worden vaak verlengd tot kleine 10 minuten. En dan is het klein.

We gaan zo de laatste plaat opstarten van deze 7e juni 2026. De laatste 7e juni van het jaar 2026. Aflevering 425 van Classic Rock. Hey, ik dank jullie allemaal voor het luisteren. Ik wens jullie nog heel veel plezier met de rest van de programmering. Ik zou zeggen de groetjes, bye bye. Tot volgende week, tot het nieuwe Classic Rock. Zelfde tijd, zelfde zender. De Strekenberoep de Beverlanden. 7 uur 's avonds. Wij zijn de Beverlanden met Classic Rock. Ik laat jullie achter met Sad But True van Metallica.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nieuw onderzoek bevestigt dat de grootste onderschepte cocaïne-zending ooit in Europa gelinkt is aan de Nederlandse verdachte Jos L., oftewel Bolly Jos. Het gaat om een partij van meerdere tonnen cocaïne die jaren geleden in de haven van Antwerpen werd onderschept. Volgens de onderzoekers speelde L. een centrale rol in de organisatie achter het transport. De zaak geldt als een van de grootste onderzoeken naar internationale drugshandel in de Benelux en heeft geleid tot meerdere arrestaties en langdurige gevangenisstraffen. De Amerikaanse president Donald Trump zal volgens Britse media onderzoeken of de Verenigde Staten de Chagos-eilanden kunnen kopen van het Verenigd Koninkrijk. De eilandengroep in de Indische Oceaan is strategisch belangrijk vanwege de militaire basis op Diego Garcia, die door de VS wordt gebruikt. Het bericht komt op een moment dat de toekomst van het gebied onderwerp is van internationale discussies. Een officiële reactie van Washington is nog niet gegeven. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben een bronzen medaille veroverd op het wereldkampioenschap in de Poolse hoofdstad Warschau. Oranje won de strijd om de derde plaats na een sterk toernooi waarin het team zich wist te meten met de wereldtop. De medaille bevestigt de sterke positie van Nederland in het snelgroeiende 3x3 basketbal dat sinds de Olympische Spelen van Tokio flink aan populariteit heeft gewonnen. De Duitse Alexander Zverev heeft voor het eerst in zijn carrière een Grand Slam toernooi gewonnen. Op Roland Garros in Parijs trok hij aan het langste eind en veroverde daarmee de grootste titel uit zijn loopbaan. Zverev behoorde al jaren tot de wereldtop, maar slaagde er tot nu toe niet in een Grand Slam te winnen. Met zijn zegen schrijft hij een nieuw hoofdstuk in zijn carrière.

Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: Paul McCartney. Van het album The Boys from Dungeon Lane hoorde je Ripples in a Pond. Welkom bij sessie 594 van Muziektherapie.
1: Muziektherapie.
0: En tja, het is weer zover een Muziektherapie special. Vorige week verscheen dus het nieuwe album van Paul. Ringo kwam vorige maand met een nieuwe langspeler. Onder meer, daarvan hoor je dit uur muziek. Want alles wat je hoort dit uur is afkomstig van de Fab Four.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

0: Ja, zo klonk hij in de jaren 70. John Lennon en zijn instant karma. Het is inmiddels toch alweer aardig wat jaartjes geleden dat Ringo Starr op het Holland Blues Festival in Grollo optrad. Een perfect georganiseerd festival met werkelijk schitterende faciliteiten, maar vooral natuurlijk met een ex-Beatle op het podium.
1: 2000.

0: We're on the road again. En dat is erg van toepassing, want momenteel toert hij weer met zijn all-star band Ringo Starr. En we're on the road again.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie, Das Radio, die je vriend is.
0: 1973, Living in the Material World, George Harrison.

0: Blue van George Harrison's album Living in the Material World. Tandje lager qua tempo. En dat geldt zeker voor het volgende nummer. We gaan terug naar Ringo Starr. Zijn album heette Sentimental Journey. Nou, de titel voorspelde natuurlijk al wat je kon gaan horen. En hij maakte een werkelijk schitterende uitvoering van een klassieker, Whispering Grass.
1: Hey, this is Ringo Starr.
2: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen. We'll be right back.

Inderdaad, een sentimental journey, Ringo Starr. 1980, een zwart jaar voor de Beatle-fans. John Lennon, Yoko Ono kwamen uit met Double Fantasy in oktober. Waren de opnames klaar, het album verscheen in november. Yoko was toen 47, John 40. Drie weken later werd hij vermoord. I'm losing you.

Kort na elkaar twee nieuwe albums van ex-Beatles aanleiding voor een Fab Four special in muziektherapie. John Lennon hoorde je met I'm Losing You. En de volgende komt uit 1970 van die legendarische drielaar All Things Must Pass.

0: George Harrison met zeg maar zijn eigen versie van Wall of Sound. Wawa van All Things Must Pass.
1: Muziektherapie Fab 4 Special.
0: John, Paul, George en Ringo hebben ieder in hun muziek ook wel teruggekeken op hun Beatle-tijd. Muziektherapie zet vier nummers op een rij.
2: Hey, hello, it's Paul here. Having fun on.

0: Van het gloednieuwe en zeer goed ontvangen album The Boys from Dungeon Lane. Een eerbetoon aan John, Paul McCartney en We Too.
1: 1980.

Kom eens.

De terugblik van George Harrison op zijn album Cloud 9, When We Was Fab uit 1987. Ook Ringo droomde wel eens terug aan zijn tijd als Beatle. Op

Zijn album Postcard from Paradise uit 2015, wat hij opnam in zijn huisstudio en ook zelf produceerde, werkte hij samen met onder meer zijn all-star band en speciale gasten zoals Joe Walsh en Peter Frampton. De titelsong.

0: Postcards from Paradise, Ringo Starr.
1: Kwart voor, de Fab Four.
0: En uiteraard in deze special horen we ze ook een keer alle vier tegelijk.
2: Let's go back to your childhood.
3: Childhood.

Uit BBC's Easy Beat van 20 oktober 1963. Dat is bijna 63 jaar geleden. The Beatles en Love Me Do. John Lennon zei naar de hand dat Paul dit nummer al had in de periode van Hamburg. Maar Paul zei, we hebben het later samengeschreven. Ja, dat soort verwarringen heb je natuurlijk vaker met dat soort dingen. De volgende, die is absoluut alleen van John.

John was al begonnen met teksten voor Mind Games in de periode van de Get Back sessies van de Beatles. Uiteindelijk werd het jaren later, in de zomer van 1973, opgenomen in die beroemde Record Plant Studios in New York. John Lennon en Mind Games. En dan pakken we dat nieuwe album van Ringo Starr er nog even bij. Long, Long Road. Why?

Ringo Starr van het album Long, Long Road en Why. Je luisterde naar een muziektherapie special rond de Fab Four ter gelegenheid van het verschijnen kort na elkaar van twee nieuwe albums van ex-Beatles. Dit is McCartney van Memory Almost Full, House of Wax. Tot volgende week.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een woningbrand aan de Tongelrussestraat in Eindhoven zijn meerdere mensen gewond geraakt. De brand ontstond aan het einde van de middag en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Volgens de veiligheidsregio hebben 5 mensen rook ingeademd. 2 van hen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Enkele bewoners vluchtten via een dakkapel het dak op en werden met een hoogwerker gered. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Israëlische leger zegt dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd richting Israëlisch grondgebied. In meerdere delen van het land gingen de luchtalarmsirenes af nadat de projectielen waren gedetecteerd. Over eventuele inslagen, schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval volgt op oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Eerder vanavond dreigde Iran met vergeldingsmaatregelen tegen Israël en de VS na een nieuwe Israëlische luchtaanval op Beirut, Libanon. De Deense international Christian Eriksen is tijdens de interland tussen Denemarken en Oekraïne opnieuw onwel geworden. De middenvelder zakte in de 65ste minuut in elkaar op het veld. Spelers van beide teams vormden een kring rond de speler terwijl hij werd behandeld door de medische staf. De Deense voetbalbond meldt dat de 34-jarige ex-Ajax-voetballer bij bewustzijn is en het naar omstandigheden goed maakt. Op het EK van 2021 kreeg Eriksen tijdens een wedstrijd tegen Finland een hartstilstand en moest op het veld worden gereanimeerd. De K3 Originals hebben aangekondigd definitief afscheid te nemen met de laatste reunieconcert. Onder het motto voor de laatste keer samen op het podium komen de voormalige groepsleden nog 1 keer bijeen voor een speciaal optreden. K3 groeide uit tot een van de succesvolste kinderacts van de Lage Landen. Meer details over de datum en locatie worden naar verwachting binnenkort bekend.

Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
1: Wim Velderman.
2: Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black and Blues. En het is een special. Naar aanleiding van de 100ste geboortedag van B.B. King zijn er een stuk of 40 muzikanten die allemaal een track draaien en spelen van B.B. King. Dat wil zeggen, het stond op zijn repertoire, niet altijd zelf geschreven. Maar dan in hun uitvoering klinkt het ook net weer iets anders. Leuk gedaan en al die artiesten, een keur van artiesten, komen zo meteen langs. Rode draad door het programma is de 100ste geboortedag van B.B. King. En Joe Bonamassa speelt op bijna iedere track wel een riedeltje mee, maar dat vergeven we hem. Tegendeel, het is van harte welkom natuurlijk. Veel plezier hier bij Black and Blues. Dit is Ain't Nobody Home, Jade McRae en Robin Ford.

Bad Case of Love werd gezongen door Joanne Shawn Taylor. En niet alleen gezongen, ze speelt ook voortreffelijk gitaar. Werd op 16-jarige leeftijd ontdekt door Dave Stewart van de Eurythmics. Tijdje in zijn band gespeeld, daarna doorgegaan met blues rock. En dan vooral solo met een band om haar heen. Mooi hoor. Dan gaan we verder met die 100ste B.B. King Blues Summit. En komen dan bij Kirk Fletcher. Speelt prima gitaar en doet dat deze keer samen met, ja, inderdaad, Bona Nessa. Better not look down.

Als er één man is die de sound van King kan evenaren, dan is dat DK Harrell. Midden 20 is hij, komt inderdaad uit de States, uit Louisiana om precies te zijn. En leerde gitaar spelen ook al vroeg, 13-jarige leeftijd wordt gezegd. Afgelopen jaar was hij in Nederland en komt nog wel eens een keer naar Nederland. Maar zijn ster is snel reizende, dus ja, het zou zomaar kunnen dat hij langzamerhand onbetaalbaar gaat worden om een concertkaartje voor te kopen. Wordt dan een heel opgave, zeg maar. DK Harrell, Every Day I Have the Blues. Dan door met Evan Neville en Ghetto Way Woman. Ghetto Woman.

75 is hij inmiddels en hij speelt nog altijd gitaar, mondharmonica en ook trombone. En dat laatste instrument, dat leerde hij als eerste spelen als kind. Nou, dat is knap, want dan moet je aardig wat power hebben in je longen. We hebben het over Kim Wilson. We kennen hem van de Fabulous Thunderbirds en tegenwoordig heel vaak ook solo. En hij zong en speelde It's My Own Fault. En op de achtergrond hoorde je inderdaad weer diezelfde Joe die nog een stukje meespeelde. Je luistert nog steeds naar Black & Blues met een special rondom de 100ste geboortedag van B.B. King. Een stuk of 40 artiesten die allemaal een ode brengen aan B.B. King en een stuk van zijn repertoire spelen. Repertoire dat hij niet altijd zelf geschreven heeft, maar wel uitgevoerd heeft. En dan door met Dion. Dion heeft Never Make a Move Too Soon opgenomen.

hij is best nog wel goed bij stem. Ja, wie dan? Nou, wat dacht je van Paul Rodgers? Vroeger kenden we hem van The Free. 1968 had hij zijn eerste hit met All Right Now met zijn band The Free. Daarna ging hij naar Bad Company en zong ook nog als solozanger bij Queen. In de jaren zo na Freddie Mercury heeft hij dat een aantal jaren gedaan. Nu dus met het nummer Nightlife. Goed gezongen. En dat houden we natuurlijk nog even vol, want we hebben ook nog voor je klaarstaan LOA Black. So excited.

Ook in de blues zijn er subgenres. Zo is dit altijd gekenmerkt als soul blues. En soul blues, ja, daar kon John Nimes goed mee overweg. En nog steeds eigenlijk. Heeft menig woord in de wacht weten te slepen. Speelt zelf mondharmonica, zingt. Dit heette Please Accept My Love. Dan naar de 3 o'clock blues. Ja, dat is een van de allergrootste, denk ik wel. Mark Broussard en Josh Smith. Ook een prima duo. Ook vaak van de soul blues. Laten horen wat zij in petto hebben met deze song. Ooit uitgebracht door, inderdaad, B.B. King.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Ja, zo sluiten we altijd af. Nou ja, je begrijpt het al. Het uur zit er zo'n beetje op deze special rondom de 100ste geboortedag van B.B. King. En zo je wil, kan ik er nog een tweede special van maken. Makkelijk zelfs. Het is wel bijzonder fraai om naar te luisteren. Vind ik ook zelf. Ik was altijd groot fan en ben het eigenlijk natuurlijk nog steeds. Laat maar weten wat je ervan vindt. We gaan nog één track draaien en dan zit het er voor deze keer op. Mis je trouwens een keer Black & Blues? Nou, even googlen en er zijn 23 zenders die Black & Blues uitzenden en hebben ook allemaal een uitzending gemist. Komt er altijd goed. En al die 23 zenders zijn mij even lief. Ik ben ze zelfs heel dankbaar voor het uitzenden. En ook jou, ja, jou voor het luisteren, toch? Bedankt voor het luisteren. We gaan eruit deze keer met Think It Over. Joe Bonamassa. En dat is samen met Train. En het heet... Even kijken. Zeg ik dat goed? Ja, Think It Over. Fijne dag nog. Dag.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij woningbrand aan de Tongelrussestraat in Eindhoven zijn meerdere mensen gewond geraakt. De brand ontstond aan het einde van de middag en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Volgens de veiligheidsregio hebben 5 mensen rook ingeademd. 2 van hen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Enkele bewoners vluchtten via een dakkapel het dak op en werden met een hoogwerker gered. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Israëlische leger zegt dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd richting Israëlisch grondgebied. In meerdere delen van het land gingen de luchtalarmsirenes af nadat de projectielen waren gedetecteerd. Over eventuele inslagen, schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval volgt op oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Eerder vanavond dreigde Iran met vergeldingsmaatregelen tegen Israël en de VS na een nieuwe Israëlische luchtaanval op Beirut, Libanon. De Deense international Christian Eriksen is tijdens de interland tussen Denemarken en Oekraïne opnieuw onwel geworden. De middenvelder zakte in de 65ste minuut in elkaar op het veld. Spelers van beide teams vormden een kring rond de speler terwijl hij werd behandeld door de medische staf. De Deense voetbalbond meldt dat de 34-jarige ex-Ajax-voetballer bij bewustzijn is en het naar omstandigheden goed maakt. Op het EK van 2021 kreeg Eriksen tijdens een wedstrijd tegen Finland een hartstilstand en moest op het veld worden gereanimeerd. De K3 Originals hebben aangekondigd definitief afscheid te nemen met de laatste reunieconcert. Onder het motto voor de laatste keer samen op het podium komen de voormalige groepsleden nog 1 keer bijeen voor een speciaal optreden. K3 groeide uit tot een van de succesvolste kinderacts van de Lage Landen. Meer details over de datum en locatie worden naar verwachting binnenkort bekend.

Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid.

En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid.

En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen